niet logen. Ja, maar dat weet ik ook. Zwartjes, je wou het huis natuurlijk verkopen of zo. Ik wou dat mijn opa en ik iemand wisten die zich bijzonder misdadig gedroeg. Want dan bedacht ik natuurlijk meteen weer een paar listen. Ik ken listen genoeg.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Iran zegt krachtig te zullen reageren op een Amerikaanse raketaanval op een woonhuis in Kohestak in het district Sirik. Daar was een bruiloft aan de gang. Zeker 4 mensen, onder wie een kind, kwamen om het leven en 50 anderen raakten gewond, meldt de hulporganisatie Rode Halve Maan. De regering Trump heeft voor het eerst een rechtszaak aangespannen tegen de openbare scholen in Kansas City. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt dat medewerkers transitieplannen voor leerlingen maken en uitvoeren zonder medeweten of instemming van hun ouders. Volgens de scholen houden ze zich volledig aan de wet. De 20 landen van de G20 pleiten voor een vrije, veilige en voorspelbare doorvaart door de Straat van Hormuz. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na de top in de Verenigde Staten. Alleen China maakte bezwaar tegen de passage. De landen wijzen op aanhoudende verstoringen van de energiehandel. Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust ingereden op 2 mensen met wie hij ruzie had. De 2 raakten gewond. De Nederlander vluchtte, maar werd later aangehouden bij de grens met Bulgarije. De aanrijding gebeurde rond 21:30 s'avonds bij een wegrestaurant. Dat meldt het Turkse persbureau DHA. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. De lucht blijft meest bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Iran zegt krachtig te zullen reageren op een Amerikaanse raketaanval op een woonhuis in Kuhestak in het district Sirik. Daar was een bruiloft aan de gang. Zeker 4 mensen, onder wie een kind, kwamen om het leven en 50 anderen raakten gewond, meldt de hulporganisatie Rode Halve Maan. De regering Trump heeft voor het eerst een rechtszaak aangespannen tegen de openbare scholen in Kansas City. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt dat medewerkers transitieplannen voor leerlingen maken en uitvoeren zonder medeweten of instemming van hun ouders. Volgens de scholen houden ze zich volledig aan de wet. De 20 landen van de G20 pleiten voor een vrije, veilige en voorspelbare doorvaart door de Straat van Hormuz. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na de top in de Verenigde Staten. Alleen China maakte bezwaar tegen de passage. De landen wijzen op aanhoudende verstoringen van de energiehandel. Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust ingereden op 2 mensen met wie hij ruzie had. De 2 raakten gewond. De Nederlander vluchtte, maar werd later aangehouden bij de grens met Bulgarije. De aanrijding gebeurde rond 9:30 s'avonds bij een wegrestaurant. Dat meldt het Turkse persbureau DHA. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. De lucht blijft meest bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Iran zegt krachtig te zullen reageren op een Amerikaanse raketaanval op een woonhuis in Kohestak in het district Sirik. Daar was een bruiloft aan de gang. Zeker 4 mensen, onder wie een kind, kwamen om het leven en 50 anderen raakten gewond, meldt de hulporganisatie Rode Halve Maan. De regering Trump heeft voor het eerst een rechtszaak aangespannen tegen de openbare scholen in Kansas City. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt dat medewerkers transitieplannen voor leerlingen maken en uitvoeren zonder medeweten of instemming van hun ouders. Volgens de scholen houden ze zich volledig aan de wet. De 20 landen van de G20 pleiten voor een vrije, veilige en voorspelbare doorvaart door de Straat van Hormuz. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na de top in de Verenigde Staten. Alleen China maakte bezwaar tegen de passage. De landen wijzen op aanhoudende verstoringen van de energiehandel. Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust ingereden op 2 mensen met wie hij ruzie had. De 2 raakten gewond. De Nederlander vluchtte, maar werd later aangehouden bij de grens met Bulgarije. De aanrijding gebeurde rond 9:30 's avonds bij een wegrestaurant. Dat meldt het Turkse persbureau DHA. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. De lucht blijft meest bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Picnic verwacht dat over een paar jaar bij de helft van de bestellingen ook een maaltijd zit. Directeur en medeoprichter Michiel Muller zegt dat bijna 10% van de bestellingen een maaltijd van Picnic Kookt bevatten na een test deze zomer. Picnic bezorgt gemiddeld 40.000 bestellingen per dag in Nederland. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln is woensdagochtend na meer dan 200 dagen op zee aangekomen in de Thaise haven Lam Chabang. De ongeveer 5000 bemanningsleden en mariniers krijgen daar 5 dagen rust en vrije tijd. De bemanning klaagde over mentale gezondheid en het eten aan boord. De Hongkongse activist Joshua Wong heeft schuld bekend aan samenspanning met buitenlandse mogendheden. Daarvoor riskeert de 29-jarige Wong vele jaren extra gevangenisstraf. Op het misdrijf staat levenslang. Hij zou in 2020 hebben samengewerkt met onder andere de gevluchte activist Nathan Law. Peru heeft de diplomatieke betrekkingen met Iran verbroken. De Peruaanse regering beschuldigt Teheran ervan het conflict in het Midden-Oosten aan te wakkeren en de scheepvaart door de straat van Hormuz te belemmeren. De consulaire betrekkingen blijven bestaan om burgers van beide landen te beschermen. Nu nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog, de lucht is meestal bewolkt, de matige wind komt uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft ongeveer 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Picnic verwacht dat over een paar jaar bij de helft van de bestellingen ook een maaltijd zit. Directeur en medeoprichter Michiel Muller zegt dat bijna 10% van de bestellingen een maaltijd van Picnic Kookt bevatten na een test deze zomer. Picnic bezorgt gemiddeld 40.000 bestellingen per dag in Nederland. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln is woensdagochtend na meer dan 200 dagen op zee aangekomen in de Thaise haven Lam Chabang. De ongeveer 5000 bemanningsleden en mariniers krijgen daar 5 dagen rust en vrije tijd. De bemanning klaagde over mentale gezondheid en het eten aan boord. De Hongkongse activist Joshua Wong heeft schuld bekend aan samenspanning met buitenlandse mogendheden. Daarvoor riskeert de 29-jarige Wong vele jaren extra gevangenisstraf. Op het misdrijf staat levenslang. Hij zou in 2020 hebben samengewerkt met onder andere de gevluchte activist Nathan Law. Peru heeft de diplomatieke betrekkingen met Iran verbroken. De Peruaanse regering beschuldigt Teheran ervan het conflict in het Midden-Oosten aan te wakkeren en de scheepvaart door de straat van Hormuz te belemmeren. De consulaire betrekkingen blijven bestaan om burgers van beide landen te beschermen. Nu nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog. De lucht is meestal bewolkt. De matige wind komt uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft ongeveer 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esme Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Picnic verwacht dat over een paar jaar bij de helft van de bestellingen ook een maaltijd zit. Directeur en medeoprichter Michiel Muller zegt dat bijna 10% van de bestellingen een maaltijd van Picnic kookt bevatten na een test deze zomer. Picnic bezorgt gemiddeld 40.000 bestellingen per dag in Nederland. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln is woensdagochtend na meer dan 200 dagen op zee aangekomen in de Thaise haven Lam Chabang. De ongeveer 5.000 bemanningsleden en mariniers krijgen daar 5 dagen rust en vrije tijd. De bemanning klaagde over mentale gezondheid en het eten aan boord. De Hongkongse activist Joshua Wong heeft schuld bekend aan samenspanning met buitenlandse mogendheden. Daarvoor riskeert de 29-jarige Wong vele jaren extra gevangenisstraf. Op het misdrijven staat levenslang. Hij zou in 2020 hebben samengewerkt met onder andere de gevluchte activist Nathan Law. Peru heeft de diplomatieke betrekkingen met Iran verbroken. De Peruaanse regering beschuldigt Teheran ervan het conflict in het Midden-Oosten aan te wakkeren en de scheepvaart door de straat van Hormuz te belemmeren. De consulaire betrekkingen blijven bestaan om burgers van beide landen te beschermen. Dan heb ik nog het weer. Op dit moment is het meest bewolkt bij 15 graden. De wind waait matig uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur stijgt later naar ongeveer 18 graden. In het weerbeeld verandert verder weinig. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Joey Koeipoets.
3: Goedemorgen, woensdagochtend 2 september. Dit is Feel Good Radio met de beste classic hits. Mr. Big.

0: 60s and 70s.
1: La place rouge était vide. Devant moi marchait

Woensdag, Feel Good Radio staat aan met alleen de beste classic hits uit de 60s en 70s, zoals je het van ons gewend bent natuurlijk. Wakker worden doen we samen, dus een bakje koffie erbij, ontbijtje. En als je wil laten weten dat je wakker bent, kan je ons altijd eventjes een berichtje sturen via WhatsApp. 06-5139-5139. Dat is 06-5139-5139. Hey.

Radio met ABBA, Ring Rings. Een van hun eerste liedjes uit 1973 en van Tella Bass ook nog. Tijdens de ochtendshow van Feel Good Radio. Het is woensdag vandaag. Lekker samen wakker worden doe je met de hits uit de 60s en 70s. En nu een prachtig rustpuntje in de show. Kenny Rogers en She Believes in Me.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Picnic verwacht dat over een paar jaar bij de helft van de bestellingen ook een maaltijd zit. Directeur en medeoprichter Michiel Muller zegt dat bijna 10% van de bestellingen een maaltijd van Picnic Kookt bevatten na een test deze zomer. Picnic bezorgt gemiddeld 40.000 bestellingen per dag in Nederland. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln is woensdagochtend na meer dan 200 dagen op zee aangekomen in de Thaise haven Lam Chabang. De ongeveer 5.000 bemanningsleden en mariniers krijgen daar 5 dagen rust en vrije tijd. De bemanning klaagde over mentale gezondheid en het eten aan boord. De Hongkongse activist Joshua Wong heeft schuld bekend aan samenspanning met buitenlandse mogendheden. Daarvoor riskeert de 29-jarige Wong vele jaren extra gevangenisstraf. Op het misdrijven staat levenslang. Hij zou in 2020 hebben samengewerkt met onder andere de gevluchte activist Nathan Law. Peru heeft de diplomatieke betrekkingen met Iran verbroken. De Peruaanse regering beschuldigt Teheran ervan het conflict in het Midden-Oosten aan te wakkeren en de scheepvaart door de Straat van Hormuz te belemmeren. De consulaire betrekkingen blijven bestaan om burgers van beide landen te beschermen. Dan heb ik nog het weer. Op dit moment is het meest bewolkt bij 15 graden. De wind waait matig uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur stijgt later naar ongeveer 18 graden. In het weerbeeld verandert verder weinig. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

was Never Can Say Goodbye. Dat waren de Jackson 5 uit de 72. En ook het laatste nieuws. Je hoort dat bij ons natuurlijk elk half uur. Esmee, die praat je bij. Die is de hele ochtend aan het schrijven. En die, heeft zometeen om 8 uur zeker weten weer een update voor je. Leuk dat de radio aanstaat. Dit is Feel Good Radio 60s en 70s. Zit lekker samen wakker worden. Samen ben je niet alleen. Staat er al wat op tafel of lig je nog in bed? Ik heb hier naast mij een heerlijke cappuccinootje staan. Zonder suiker natuurlijk. En ik vermoed dat er zometeen nog wel eentje gezet wordt. Want aan eentje heb ik er nooit genoeg in de ochtend. Op de radio hoor je Jerry Rafferty. Goedemorgen.

En daarvoor nog Queen met Bicycle Race. Ja, dat zijn ze, hè? Die fijne classic plaatjes die je misschien lang niet gehoord hebt. Dat je van, oh, lekker. En dan ja, kan ik me voorstellen dat je kan genieten van elk plaatje. Want ze zijn wel echt gaaf. Hè? Zoals deze, Mary Hopkin.

Harry Hopkin, Those Were The Days. Ach, wat heerlijk toch. Ja, Those Were The Days. Genieten van die plaatjes uit de 60s en 70s. Herinneringen herbeleven. The Dirty Work, die hoort er ook bij. 1972, Steely Dan.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Picnic verwacht dat over een paar jaar bij de helft van de bestellingen ook een maaltijd zit. Directeur en medeoprichter Michiel Muller zegt dat bijna 10% van de bestellingen een maaltijd van Picnic kookt bevatten na een test deze zomer. Picnic bezorgt gemiddeld 40.000 bestellingen per dag in Nederland. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln is woensdagochtend na meer dan 200 dagen op zee aangekomen in de Thaise haven Lam Chabang. De ongeveer 5000 bemanningsleden en mariniers krijgen daar 5 dagen rust en vrije tijd. De bemanning klaagde over mentale gezondheid en het eten aan boord. De Hongkongse activist Joshua Wong heeft schuld bekend aan samenspanning met buitenlandse mogendheden. Daarvoor riskeert de 29-jarige Wong vele jaren extra gevangenisstraf. Op het misdrijven staat levenslang. Hij zou in 2020 hebben samengewerkt met onder andere de gevluchte activist Nathan Law. Peru heeft de diplomatieke betrekkingen met Iran verbroken. De Peruaanse regering beschuldigt Teheran ervan het conflict in het Midden-Oosten aan te wakkeren en de scheepvaart door de straat van Hormuz te belemmeren. De consulaire betrekkingen blijven bestaan om burgers van beide landen te beschermen. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het droog. Het is overwegend bewolkt en er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur loopt op van 15 naar ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Joey Koeijpoets.
4: Ja, als ik zeg Spirit in the Sky, waar denk je dan aan? Precies, Northern Greenbaum.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Het is op zo moeilijk om het jaartal te raden. Hè? Want Cecilia van Simon & Garfunkel, was het nou 75 of 72? Nee, het was 1970. Zo oud is het alweer. Het zijn die mooie classic hits die we de hele dag voor je draaien op Feel Good Radio 60s en 70s hits. Met een fluitje erbij van Sammy Davis Jr. nu. Het is Mr. Bojangles.
1: I knew a man, Bojangles, and he danced for you.

Bob Marley en de Wailers in Get Up, Stand Up. Ook nog een Put Your Head on My Shoulder van Paul Anka, Feel Good Radio. En zo word je lekker wakker met de ochtendshow. Samen wakker worden, herinneringen ophalen en genieten van die mooie klanken van vroeger. En ja, er zijn plaatjes die je misschien soms heel lang niet meer gehoord hebt. En daarom is het lekker om ze hier weer eens uit de archieven te halen. Straks om 8:30 halen we Esme weer uit de archieven. Oh, die heeft niet zo heel van heel ver te komen natuurlijk. Hè. Ook al is zij wel druk bezig met het nieuws. Zometeen hoor je haar weer met het laatste nieuws op Feel Good Radio. Ook Herman's Hermits komt eraan. I'm into something good. En tot die tijd gaan we naar 1976. Hold back the night, hier zijn de Tramps.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Picnic verwacht dat over een paar jaar bij de helft van de bestellingen ook een maaltijd zit. Directeur en medeoprichter Michiel Muller zegt dat bijna 10% van de bestellingen een maaltijd van Picnic Kookt bevatten na een test deze zomer. Picnic bezorgt gemiddeld 40.000 bestellingen per dag in Nederland. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln is woensdagochtend na meer dan 200 dagen op zee aangekomen in de Thaise haven Lam Chabang. De ongeveer 5.000 bemanningsleden en mariniers krijgen daar 5 dagen rust en vrije tijd. De bemanning klaagde over mentale gezondheid en het eten aan boord. De Hongkongse activist Joshua Wong heeft schuld bekend aan samenspanning met buitenlandse mogendheden. Daarvoor riskeert de 29-jarige Wong vele jaren extra gevangenisstraf. Op het misdrijven staat levenslang. Hij zou in 2020 hebben samengewerkt met onder andere de gevluchte activist Nathan Law. Peru heeft de diplomatieke betrekkingen met Iran verbroken. De Peruaanse regering beschuldigt Teheran ervan het conflict in het Midden-Oosten aan te wakkeren en de scheepvaart door de straat van Hormuz te belemmeren. De consulaire betrekkingen blijven bestaan om burgers van beide landen te beschermen. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het droog. Het is overwegend bewolkt en er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur loopt op van 15 naar ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Een van zijn grote hits uit de latere periode 1972. Burning Love was dat. You're My World van Cilla Black is ook Feel Good Radio. Wakker worden doen we samen met zometeen Anneke Grunlo. Je mag meezingen met Paradiso. En eerst, You Are The Sunshine Of My Life gaat over jou, Stevie Wonder.

was Tonight van de Rubettes uit 74. En Anneke Grunlo hoorde je ook nog met Paradiso. Het zijn die wij een mooie en die fijne classic hits van Feel Good Radio in de ochtendshow. Straks nog voor je, Marianne van de Cats met Piet Veerman natuurlijk. En het laatste nieuws uit jouw regio komt.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Door de overstroming in Nepal zijn 1114 mensen omgekomen en worden 3916 mensen vermist. In Tibet zijn volgens Chinese staatsmedia 16 doden en 546 vermisten gemeld. De ramp trof het gebied een week geleden. De prijs voor een liter euro 95 heeft woensdag een record bereikt van 2,66,6 euro. Dat is bijna 3 cent meer dan dinsdag. Ook diesel is duurder. Een liter kost 2,63,3 euro. Het gaat om adviesprijzen, die vooral langs snelwegen gelden. Picnic verwacht dat over een paar jaar bij de helft van de bestellingen ook een maaltijd zit. Directeur en medeoprichter Michiel Muller zegt dat bijna 10% van de bestellingen een maaltijd van Picnic Kookt bevatten na een test deze zomer. Picnic bezorgt gemiddeld 40.000 bestellingen per dag in Nederland. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln is woensdagochtend na meer dan 200 dagen op zee aangekomen in de Thaise haven Lam Chabang. De ongeveer 5.000 bemanningsleden en mariniers krijgen daar 5 dagen rust en vrije tijd. De bemanning klaagde over mentale gezondheid en het eten aan boord. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag blijft het droog. De zon wisselt af met wolkenvelden. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur loopt de komende uren op van 16 naar ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.

verschillende versies zijn er uitgebracht van dit liedje. Onder andere van de Christians, maar dit waren de Isley Brothers. Denk het origineel zelfs. Harvest for the World. En 24 Hours from Tulsa van Gene Pitney. Ook zo'n lekker liedje wat je lekker de ochtend mee door laat komen. Op de radio straks nog de Shadows Atlantis. En we gaan nu eerst naar Carly Simon en Mick Jagger. Hier is Your Sophie.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Door de overstroming in Nepal zijn 1114 mensen omgekomen en worden 3916 mensen vermist. In Tibet zijn volgens Chinese staatsmedia 16 doden en 546 vermisten gemeld. De ramp trof het gebied een week geleden. De prijs voor een liter euro 95 heeft woensdag een record bereikt van 2,66,6 euro. Dat is bijna 3 cent meer dan dinsdag. Ook diesel is duurder. Een liter kost 2,63,3 euro. Het gaat om adviesprijzen, die vooral langs snelwegen gelden. Picnic verwacht dat over een paar jaar bij de helft van de bestellingen ook een maaltijd zit. Directeur en medeoprichter Michiel Muller zegt dat bijna 10% van de bestellingen een maaltijd van Picnic Kookt bevatten na een test deze zomer. Picnic bezorgt gemiddeld 40.000 bestellingen per dag in Nederland. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln is woensdagochtend na meer dan 200 dagen op zee aangekomen in de Thaise haven Lemchabang. De ongeveer 5.000 bemanningsleden en mariniers krijgen daar 5 dagen rust en vrije tijd. De bemanning klaagde over mentale gezondheid en het eten aan boord. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag blijft het droog. De zon wisselt af met wolkenvelden. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur loopt de komende uren op van 16 naar ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

1979 van Pollen Eduard en ik wil jou. Dit is Feel Good Radio 60s en 70s hits. En zometeen zitten onze collega's voor je klaar met de bellijn 085 8200899. Bel ons als je wat wil vertellen.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esme Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Wereldwijde investeringen in datacenters voor kunstmatige intelligentie kunnen volgens PricewaterhouseCoopers oplopen tot $31,6 biljoen in 2050. Dat is meer dan 27.000 miljard euro. Het bedrag kan zelfs $50 biljoen bereiken. Minstens 75 projecten zijn uitgesteld of geblokkeerd door lokale weerstand. Een liter euro 95 kost woensdag gemiddeld €2,66,6. Dat is een nieuw record, meldt United Consumers. Diesel kost €2,63,3. Het gaat om adviesprijzen die langs snelwegen gelden. De stijging komt door de oorlog met Iran en verstoringen op de straat van Hormuz. Door de overstroming in Nepal zijn 1114 mensen omgekomen en worden 3916 mensen vermist. In Tibet zijn volgens Chinese staatsmedia 16 doden en 546 vermisten gemeld. De ramp trof het gebied een week geleden. Picnic verwacht dat over een paar jaar bij de helft van de bestellingen ook een maaltijd zit. Directeur en medeoprichter Michiel Muller zegt dat bijna 10% van de bestellingen een maaltijd van Picnic kookt bevatten na een test deze zomer. Picnic bezorgt gemiddeld 40.000 bestellingen per dag in Nederland. Dan heb ik nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Het is 18 graden en er waait een matige wind uit het zuidwesten. De komende uren blijft het rustig en droog. De temperatuur schommelt rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Broek.
4: Het is woensdagmorgen, goedemorgen. Het is de 2e van september alweer en wij gaan...

alleen maar vrolijke moppies muziek maakten ze, met name in de jaren 70. The Middle of the Road waren dat hier op Feel Good 60s en 70s. En Solé, Solé, een eerbetoon aan de zon, mag best wel even. Goedemorgen, het is woensdagmorgen. Joey, dankjewel voor de ochtend. Joey, ik ben er weer helemaal klaar voor. Fijn geslapen vannacht, lekker ontbijtje achter de kiezen. En gaan op de radio 3 uur lang de mooiste plaatjes uit de jaren 60 en 70. Dus nou weer voor je klaar. En grote naam onderweg, hoor jij. Ik zie The Gibson Brothers, Rob de Nijs, The Rolling Stones en nu Ace en Paul Carrack uit de jaren 70. Hier is How Long.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam tegen de adem.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Wereldwijde investeringen in datacenters voor kunstmatige intelligentie kunnen volgens PricewaterhouseCoopers oplopen tot $31,6 biljoen in 2050. Dat is meer dan 27.000 miljard euro. Het bedrag kan zelfs $50 biljoen bereiken. Minstens 75 projecten zijn uitgesteld of geblokkeerd door lokale weerstand. Een liter euro 95 kost woensdag gemiddeld €2,66,6. Dat is een nieuw record, meldt United Consumers. Diesel kost €2,63,3. Het gaat om adviesprijzen die langs snelwegen gelden. De stijging komt door de oorlog met Iran en verstoringen op de straat van Hormuz. Door de overstroming in Nepal zijn 1114 mensen omgekomen en worden 3916 mensen vermist. In Tibet zijn volgens Chinese staatsmedia 16 doden en 546 vermisten gemeld. De ramp trof het gebied een week geleden. Picnic verwacht dat over een paar jaar bij de helft van de bestellingen ook een maaltijd zit. Directeur en medeoprichter Michiel Muller zegt dat bijna 10% van de bestellingen een maaltijd van Picnic Cooks bevatten na een test deze zomer. Picnic bezorgt gemiddeld 40.000 bestellingen per dag in Nederland. Dan heb ik nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Het is 18 graden en er waait een matige wind uit het zuidwesten. De komende uren blijft het rustig en droog. De temperatuur schommelt rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Ja, ze zijn toch verantwoordelijk voor een heleboel mooie plaatjes in de jaren 70. De Commodores met de Lionel Richie. En toen nog bij, zeker wel, Sail On, hoorde je. Op het randje van de jaren 70. Een hele grote hit voor de mannen. Heel lekker, man. Ik zit even te genieten van violen. Er zijn eigenlijk veel te weinig violen op de radio. Gelukkig was er één band die er regelmatig gebruik van maakte. En met succes, Electric Light Orchestra. Ze waren iets van een viooltje. Hier is even de mooiste liedjes uit de jaren

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege drones met explosieven op en rond de luchthaven van Leipzig. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Duitsland zei dinsdag dat Rusland verantwoordelijk is en heeft ook de ambassadeur ontboden. Moskou ontkent betrokkenheid. De AEX-index in Amsterdam is woensdag vrijwel onveranderd geopend. Beleggers letten op het opgeleide geweld in het Midden-Oosten en de stijgende olieprijzen. Brentolie kost meer dan $95 per vat, Amerikaanse olie meer dan $90. Shell steeg licht met 0,5%. Minister Tom Berendsen zegt dat er contact is geweest met een van de Nederlanders die worden vermist na de overstroming in Nepal. Het gaat om een vrouw die in Nepal woont. Berendsen deed de mededeling voorafgaand aan overleg met de EU-buitenlandministers in het Ierse Wicklow. Meer informatie geeft hij niet. De Consumentenbond waarschuwt dat veel producten op TikTok Shop tegenvallen. De bond kocht 10 producten en stelt dat de helft mooier werd gepresenteerd dan in werkelijkheid. Zo zouden de knoppen van een stopcontactadapter rammelen. Oortjes met vertaalfunctie bleken gewone oortjes met instructies voor een AI-vertaal-app.

Nog het weer. De temperatuur ligt nu op 18 graden. Het is overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuidwesten. De temperatuur blijft de komende uren rond 19 graden. Lokaal kan een bui vallen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.

de saxofoon. En wat komt hij toch goed tot zijn recht, hè? In deze van Gary Rafferty. Dat was Baker Street op Feel Good 60s en 70s. 11 uur geweest alweer. Goedemorgen, we gaan er weer een uurtje lekker tegenaan. Met het mooiste van het mooiste. Liedje uitzoeken van ABBA, het was weer moeilijk. We hebben voor deze gekozen vandaag. Hier is dat heerlijke SOS.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege drones met explosieven op en rond de luchthaven van Leipzig. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Duitsland zei dinsdag dat Rusland verantwoordelijk is en heeft ook de ambassadeur ontboden. Moskou ontkent betrokkenheid. De AEX-index in Amsterdam is woensdag vrijwel onveranderd geopend. Beleggers letten op het opgeleide geweld in het Midden-Oosten en de stijgende olieprijzen. Brentolie kost meer dan $95 per vat, Amerikaanse olie meer dan $90. Shell steeg licht met 0,5%. Minister Tom Berendsen zegt dat er contact is geweest met een van de Nederlanders die worden vermist na de overstroming in Nepal. Het gaat om een vrouw die in Nepal woont. Berendsen deed de mededeling voorafgaand aan overleg met de EU-buitenlandministers in het Ierse Wicklow. Meer informatie geeft hij niet. De Consumentenbond waarschuwt dat veel producten op TikTok-shop tegenvallen. De bond kocht 10 producten en stelt dat de helft mooier werd gepresenteerd dan in werkelijkheid. Zo zouden de knoppen van een stopcontactadapter rammelen. Oortjes met vertaalfunctie bleken gewone oortjes met instructies voor een AI-vertaal-app. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur ligt nu op 18 graden. Het is overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuidwesten. De temperatuur blijft de komende uren rond 19 graden. Lokaal kan een bui vallen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Lonely the Lonely. Het loopt tegen 12. Feel Good, 60s en 70s op woensdagmorgen. En hij komt eraan hoor. Lunch nummer 3 van de week alweer. Zo meteen gezellig smikkelen met het hele team. Eerst nog eventjes een beetje dansen. Want ja, van lunch val je niet af. Zeker hier niet. Dit is Donna Summer en

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De voortvluchtige Jos Leijendekkers, ook bekend als Bolle Jos, ontkent via zijn advocaten iedere betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt. Daarbij kwam een 51-jarige

0: man om het leven en raakte 2 politiemensen gewond. De politie hield na het incident 34 verdachten aan. Het Nationaal Warmtefonds verstrekte in de eerste 8 maanden van het jaar al meer leningen voor energiebesparende maatregelen dan in heel 2025. Het ging om ruim 22.000 leningen. Het geleende bedrag steeg met 46% naar 424,7 miljoen euro. Een kleine 40 trekkers uit Oldeterp rijden in kolonnen naar Leeuwarden voor een demonstratie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook boeren uit andere delen van Friesland sluiten aan. De demonstratie begint om 11 uur bij het provinciehuis. De organisatoren verwachten ongeveer 400 trekkers. Na de overstromingen in Nepal is contact geweest met 1 van de 3 vermiste Nederlanders. Het gaat om een vrouw die in Kathmandu verblijft. Minister Tom Berendsen noemt dat goed nieuws. Over de andere 2 Nederlanders bestaat nog steeds bezorgdheid. In Nepal zijn 1114 doden gevallen.
1: Dan heb ik nog het weer.
0: De komende uren is er plaatselijk kans op wat neerslag. Het blijft overwegend bewolkt bij een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond 20 graden en komt nu uit op ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Erwin van der Blie. Net 12 uur geweest op woensdagmiddag te lukken.

Dat is Barry Smith hier op de woensdagmiddag van de Feel Good 60s and 70s. En Because the Night Belongs to Lovers. Laat dat er voor altijd zo blijven. Mag trouwens ook gewoon overdag hoor, geeft niks. Goedemiddag, net 12 uur geweest. Jouw lunch die staat hier op tafel. We gaan er weer een lekker muziekje bij doen. Want ja, eten zonder muziek? Ik moet er niet aan denken, joh. The Miracles, zometeen hier. Maar ook, oh, wat zie ik daar? Is dat Kiki D? Lekker man, hoor je zo meteen ook hier op Feel Good 60s and 70s. Eerst even het openingsnummer van het album I Am van Earth, Wind & Fire uit jaren 70. Nooit een single geweest, maar wat een heerlijk liedje. Dit is In The Stone.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De voortvluchtige Jos Leijendekkers, ook bekend als Bolle Jos, ontkent via zijn advocaten iedere betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt. Daarbij kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee politiemensen gewond. De politie hield na het incident 34 verdachten aan. Het Nationaal Warmtefonds verstrekte in de eerste 8 maanden van het jaar al meer leningen voor energiebesparende maatregelen dan in heel 2025. Het ging om ruim 22.000 leningen. Het geleende bedrag steeg met 46% naar 424,7 miljoen euro. Een kleine 40 trekkers uit Oldeterp rijden in kolonnen naar Leeuwarden voor een demonstratie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook boeren uit andere delen van Friesland sluiten aan. De demonstratie begint om 11 uur bij het provinciehuis. De organisatoren verwachten ongeveer 400 trekkers. Na de overstromingen in Nepal is contact geweest met een van de 3 vermiste Nederlanders. Het gaat om een vrouw die in Kathmandu verblijft. Minister Tom Berendsen noemt dat goed nieuws. Over de andere 2 Nederlanders bestaat nog steeds bezorgdheid. In Nepal zijn 1114 doden gevallen.
3: Dan heb ik nog het weer.
2: De komende uren is er plaatselijk kans op wat neerslag. Het blijft overwegend bewolkt bij een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond 20 graden en komt nu uit op ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Wat een pareltje blijft dit, hè? Opgenomen in de legendarische Wisseloord Studios in Hilversum. Je hoort de Kajak en de Ruthless Queen. Mensen, ik ga eventjes een siestaatje houden. Maar ho, ho, ho. Om 4 uur sla ik weer genadeloos toe op de woensdagmiddag van de Feel Good 60's en 70's. Maar ik ben al lang niet uitgedraaid voor vandaag. Nog veel meer mooie platen zijn voor je onderweg. De Bee Gees.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De herenmodeketen Auger moet de Belastingdienst gegevens geven over leden van zijn businessclub. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland woensdag bepaald in een kort geding. De fiscus vermoedt dat leden privéuitgaven voor kleding en evenementen als zakelijke kosten opvoeren. Auger moet de informatie binnen 2 weken delen. Voormalig minister Kajsa Ollongren zegt dat er geen alternatief was voor de avondklok. Ze verzette zich eerst. In januari 2021 moesten mensen van 9 uur 's avonds tot 4:30 's ochtends binnenblijven. Het Outbreak Management Team verwachtte 8-13% minder verspreiding van het virus. De advocaten van Richard K. willen in het hoge beroep over de dubbele moord in het Drentse Wijtenveen een nieuwe getuige horen. Het gaat om een medewerker van de dienst Speciale Interventies van de politie. Die zou uit privéervaringen kunnen verklaren over het getreiter door de slachtoffers. Het Openbaar Ministerie verzet zich tegen het verzoek. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente in de eurozone naar verwachting volgende week donderdag opnieuw. Dat zegt Bundesbank-president Joachim Nagel. De financiële markten schatten de kans op een verhoging op ruim 95%. In augustus liep de inflatie op tot 3,3%. Nagel is onzeker over verdere verhogingen. Dan nog het weer. Op dit moment is het 19 graden met overwegend bewolking en een matige wind uit het west-zuidwesten. De rest van de dag is er kans op een bui, maar het blijft vaak droog. De temperatuur blijft rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De herenmodeketen Auger moet de Belastingdienst gegevens geven over leden van zijn businessclub. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland woensdag bepaald in een kort geding. De fiscus vermoedt dat leden privéuitgaven voor kleding en evenementen als zakelijke kosten opvoeren. Auger moet de informatie binnen 2 weken delen. Voormalig minister Kajsa Ollongren zegt dat er geen alternatief was voor de avondklok. Ze verzette zich eerst. In januari 2021 moesten mensen van 9 uur 's avonds tot 4:30 's ochtends binnenblijven. Het Outbreak Management Team verwachtte 8-13% minder verspreiding van het virus. De advocaten van Richard K. willen in het hoge beroep over de dubbele moord in het Drentse Wijterveen een nieuwe getuige horen. Het gaat om een medewerker van de dienst Speciale Interventies van de politie. Die zou uit privéervaringen kunnen verklaren over het getreiter door de slachtoffers. Het Openbaar Ministerie verzet zich tegen het verzoek. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente in de eurozone naar verwachting volgende week donderdag opnieuw. Dat zegt Bundesbank-president Joachim Nagel. De financiële markten schatten de kans op een verhoging op ruim 95%. In augustus liep de inflatie op tot 3,3%. Nagel is onzeker over verdere verhogingen. Dan nog het weer. Op dit moment is het 19 graden met overwegend bewolking en een matige wind uit het west-zuidwesten. De rest van de dag is er kans op een bui, maar het blijft vaak droog. De temperatuur blijft rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Premier Rob Jetten vindt dat de Europese Unie zelf een techreus moet worden. Tijdens een bezoek aan Eindhoven zei hij met de Franse president Emmanuel Macron dat Europese landen bedrijven, onderzoek en talent beter moeten verbinden. Volgens Jetten is dat belangrijk voor de welvaart en veiligheid van Europa. De brandstofprijzen in Nederland stijgen waarschijnlijk verder door de oorlogen in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne. De adviesprijs voor een liter euro 95 heeft een nieuw record bereikt. Ook diesel wordt naar verwachting duurder. Een energiedeskundige sluit niet uit dat benzine op de snelweg kan oplopen tot 3 euro per liter. Het gezonken hoge snelheidsveer voor de kust van Noord-Cyprus is gevonden. Twee vaartuigen met onderzeedrones bereikten het wrak, het tweede moet het bergen. Aan boord waren 267 opvarenden. 8 lichamen zijn geborgen, 20 opvarenden worden vermist, de rest is gered. Bij het

0: protest bij Provinciehuis in Leeuwarden roepen boeren actiegroepen op tot verzet tegen de stikstofplannen van het kabinet. Volgens die plannen komt rond ongeveer 100 natuurgebieden een stikstofarme bufferzone. Ook wil het kabinet een limiet van 2,6 koeien per hectare. Gedeputeerden zeggen zorgen te erkennen. Dan nog het weer. De komende uren is er kans op een bui, maar blijft het vaak droog. De temperatuur blijft schommelen rond 20 graden. Het is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Premier Rob Jetten vindt dat de Europese Unie zelf een techreus moet worden. Tijdens een bezoek aan Eindhoven zei hij met de Franse president Emmanuel Macron dat Europese landen bedrijven, onderzoek en talent beter moeten verbinden. Volgens Jetten is dat belangrijk voor de welvaart en veiligheid van Europa. De brandstofprijzen in Nederland stijgen waarschijnlijk verder door de oorlogen in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne. De adviesprijs voor een liter euro 95 heeft een nieuw record bereikt. Ook diesel wordt naar verwachting duurder. Een energiedeskundige sluit niet uit dat benzine op de snelweg kan oplopen tot 3 euro per liter. Het gezonken hoge snelheidsveer voor de kust van Noord-Cyprus is gevonden. Twee vaartuigen met onderzeedrones bereikten het wrak, het tweede moet het bergen. Aan boord waren 267 opvarenden. 8 lichamen zijn geborgen, 20 opvarenden worden vermist, de rest is gered. Bij het boerenprotest bij het provinciehuis in Leeuwarden roepen boerenactiegroepen op tot verzet tegen de stikstofplannen van het kabinet. Volgens die plannen komt rond ongeveer 100 natuurgebieden een stikstofarme bufferzone. Ook wil het kabinet een limiet van 2,6 koeien per hectare. Gedeputeerden zeggen zorgen te erkennen. Dan nog het weer. De komende uren is er kans op een bui, maar blijft het vaak droog. De temperatuur blijft schommelen rond 20 graden. Het is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Premier Rob Jette vindt dat de Europese Unie zelf een techreus moet worden. Tijdens een bezoek aan Eindhoven zei hij met de Franse president Emmanuel Macron dat Europese landen bedrijven, onderzoek, talent en industrie beter moeten verbinden. Dat is volgens Jette ook belangrijk voor de veiligheid. De Nederlandse bank heeft tussen maart en augustus ongeveer 86 ton goud uit New York en Ottawa naar Londen overgebracht. Daarmee ligt het grootste deel nu in Londen met Zeist op de tweede plaats. De centrale bank zegt dat de verplaatsing de verhandelbaarheid en crisisparaatheid moet verbeteren. ZonMW pleit voor effectiever beleid tegen hitte in woningen. Maatregelen zoals zonwering, ventilatie en isolatie moeten beter worden toegepast, vooral voor kwetsbare groepen. Aanleiding is de hittegolf in juni, met de eerste code rood voor hitte van het KNMI. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu overleden meer mensen dan verwacht. De brandstofprijzen in Nederland stijgen waarschijnlijk verder door de oorlog in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne. De gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 heeft een nieuw record bereikt. Ook diesel kan duurder worden. Deskundigen sluiten een prijs van 3 euro per liter niet uit. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag rustig en droog. Het is overwegend bewolkt met een matige west-zuidwestenwind. De temperatuur blijft rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Premier Rob Jetten vindt dat de Europese Unie zelf een techreus moet worden. Tijdens een bezoek aan Eindhoven zei hij met de Franse president Emmanuel Macron dat Europese landen bedrijven, onderzoek, talent en industrie beter moeten verbinden. Dat is volgens Jetten ook belangrijk voor de veiligheid. De Nederlandse Bank heeft tussen maart en augustus ongeveer 86 ton goud uit New York en Ottawa naar Londen overgebracht. Daarmee ligt het grootste deel nu in Londen, met Zeist op de tweede plaats. De centrale bank zegt dat de verplaatsing de verhandelbaarheid en crisisparaatheid moet verbeteren. ZonMW pleit voor effectiever beleid tegen hitte in woningen. Maatregelen zoals zonwering, ventilatie en isolatie moeten beter worden toegepast, vooral voor kwetsbare groepen. Aanleiding is de hittegolf in juni, met de eerste code rood voor hitte van het KNMI. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu overleden meer mensen dan verwacht. De brandstofprijzen in Nederland stijgen waarschijnlijk verder door de oorlog in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne. De gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 heeft een nieuw record bereikt. Ook diesel kan duurder worden. Deskundigen sluiten een prijs van 3 euro per liter niet uit. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag rustig en droog. Het is overwegend bewolkt met een matige west-zuidwestenwind. De temperatuur blijft rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag, behalve zaterdag, bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De haven van Deventer is vanaf komende dinsdag weer bereikbaar voor de scheepvaart. De sluis naar de IJssel was sinds 1 augustus dicht vanwege de lage waterstand. Volgens de verwachtingen blijft het peil de komende 14 dagen minimaal 45 centimeter boven NAP. Bedrijven hebben een week om zich voor te bereiden. Oud-justitieminister Vert Grapperhaus zag zichzelf als het juridisch geweten van het kabinet tijdens de coronapandemie. Voor de parlementaire enquêtecommissie Corona zei hij dat hij al in maart 2020 pleitte voor een noodwet. De maatregelen waren eerst via noodverordeningen ingevoerd. De tijdelijke wet werd in december ingevoerd. De demonstratie van boeren bij provinciehuis van Friesland is geëindigd. Een paar honderd mensen waren aanwezig. Gedeputeerde Abel Kooistra van BBB prees de organisatie van de gemoedelijk verlopen dag. Volgens hem tonen de voorgestelde stikstofmaatregelen hoe groot de zorgen in de agrarische sector zijn. Gedeputeerde Matthijs de Vries zei dat bestuurders die zorgen moeten aanpakken. Premier Rob Jetten vindt dat de Europese Unie zelf een techreus moet worden. Tijdens een bezoek aan Eindhoven zei hij met de Franse president Emmanuel Macron dat Europese landen bedrijven, onderzoek, talent en industrie beter moeten verbinden. Dat is volgens Jetten ook belangrijk voor de veiligheid. Dan nog het weer. De komende uren kan lokaal een bui vallen. Het blijft overwegend bewolkt, de temperatuur verandert weinig en blijft rond 20 graden. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. Op dit moment is het 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Broek.
4: 4 uur geweest op de woensdagmiddag van Feel Good 60s en 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De haven van Deventer is vanaf komende dinsdag weer bereikbaar voor de scheepvaart. De sluis naar de IJssel was sinds 1 augustus dicht vanwege de lage waterstand. Volgens de verwachtingen blijft het peil de komende 14 dagen minimaal 45 centimeter boven NAP. Bedrijven hebben een week om zich voor te bereiden. Oud-justitieminister Vert Grapperhaus zag zichzelf als het juridisch geweten van het kabinet tijdens de coronapandemie. Voor de parlementaire enquêtecommissie Corona zei hij dat hij al in maart 2020 pleitte voor een noodwet. De maatregelen waren eerst via noodverordeningen ingevoerd. De tijdelijke wet werd in december ingevoerd. De demonstratie van boeren bij provinciehuis van Friesland is geëindigd. Een paar honderd mensen waren aanwezig. Gedeputeerde Abel Kooistra van BBB prees de organisatie van de gemoedelijk verlopen dag. Volgens hem tonen de voorgestelde stikstofmaatregelen hoe groot de zorgen in de agrarische sector zijn. Gedeputeerde Matthijs de Vries zei dat bestuurders die zorgen moeten aanpakken. Premier Rob Jetten vindt dat de Europese Unie zelf een techreus moet worden. Tijdens een bezoek aan Eindhoven zei hij met de Franse president Emmanuel Macron dat Europese landen bedrijven, onderzoek, talent en industrie beter moeten verbinden. Dat is volgens Jetten ook belangrijk voor de veiligheid. Dan nog het weer. De komende uren kan lokaal een bui vallen. Het blijft overwegend bewolkt, de temperatuur verandert weinig en blijft rond 20 graden. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. Op dit moment is het 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De verdachte van de dodelijke schietpartij bij een dansfeest in het Zwitserse Aarau kampt met psychologische problemen. Een Italiaanse van 22 kwam om het leven, 5 anderen raakten gewond. De man heeft nog niet gesproken. In zijn auto lagen 2 pistolen en een AK-47. Een motief is niet bekend.

0: zich voor te bereiden. Oud-justitieminister Vert Grapperhaus zag zichzelf als het juridisch geweten van het kabinet tijdens de coronapandemie. Voor de parlementaire enquêtecommissie Corona zei hij dat hij al in maart 2020 pleitte voor een noodwet. De maatregelen waren eerst via noodverordeningen ingevoerd. De tijdelijke wet werd in december ingevoerd. Dan nog het weer. De komende uren is er plaatselijk kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt rond 19 graden. Op dit moment is het 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Erwin van der Brink.
2: Net 5 uur geweest op de woensdagmiddag van Feel Good 60's en 70's. En ja hoor, daar gaan we weer een uurtje lekker tegenaan. Dit zijn de Spinners. Feel Good.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De verdachte van de dodelijke schietpartij bij een dansfeest in het Zwitserse Aarau kampt met psychologische problemen. Een Italiaanse van 22 kwam om het leven, 5 anderen raakten gewond. De man heeft nog niet gesproken. In zijn auto lagen 2 pistolen en een AK-47. Een motief is niet bekend. De advocaten van Richard K. vragen het gerechtshof in Leeuwarden om uitstel van hun pleidooi in hoger beroep over de dubbele moord in Wijteveen. Raadsman Justus Reisinger wil meer tijd om een extra getuigenverhoor te verwerken. Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag levenslang tegen K, die terecht staat voor de moord op Ineke en Sam. De haven van Deventer is vanaf komende dinsdag weer bereikbaar voor de scheepvaart. De sluis naar de IJssel was sinds 1 augustus dicht vanwege de lage waterstand. Volgens de verwachtingen blijft het peil de komende 14 dagen minimaal 45 centimeter boven NAP. Bedrijven hebben een week om zich voor te bereiden. Oud-justitieminister Vert Grapperhaus zag zichzelf als het juridisch geweten van het kabinet tijdens de coronapandemie. Voor de parlementaire enquêtecommissie Corona zei hij dat hij al in maart 2020 pleitte voor een noodwet. De maatregelen waren eerst via noodverordeningen ingevoerd. De tijdelijke wet werd in december ingevoerd. Dan nog het weer. De komende uren is er plaatselijk kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt rond 19 graden. Op dit moment is het 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Is waren dat hier, wouldn't it be nice? Hallo, het is de woensdag van Feel Good 60s en 70s. En er is een man in de jaren 70 die wat mij betreft alleen maar leuke plaatjes heeft gemaakt. Het is altijd moeilijk om er eentje uit te kiezen. Er is Gilbert Sullivan nu op onze mooie

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Minister Tom Berendsen zegt dat het drone-incident in Leipzig laat zien dat Rusland steeds verder onder druk komt te staan. Duitsland stelde dinsdag vast dat Rusland achter het incident zit. Volgens Berendsen gaat het om gevaarlijke hybride acties met drones vol explosieven. Hij pleit voor meer druk op Rusland en blijvende steun aan Oekraïne. De advocaten van Richard K. krijgen uitstel voor hun pleidooi in de zaak over de dubbele moord in Wijtenveen. Het gerechtshof in Leeuwarden plant op 5 oktober een vierde zittingsdag. De verdediging heeft extra tijd nodig na een ingelast getuigenverhoor. Tegen K. is levenslang geëist. 6 vluchten van Ryanair zijn vanaf Eindhoven Airport vertrokken zonder ruimbagage. Door een storing in de veiligheidscontrole kon de luchthaven niet garanderen dat de bagage was gecontroleerd. Andere maatschappijen liepen vertraging op. Eindhoven Airport onderzoekt de storing. Uber schrapt wereldwijd ongeveer 3.300 banen, 10% van het personeel. Het bedrijf wil minder managementlagen en het aantal managers met 20% verminderen. Een deel van de managers krijgt een andere functie. Of in Nederland banen verdwijnen is niet bekend. Dan nog het weer. De komende uren blijft het overwegend bewolkt met plaatselijk wat neerslag. De temperatuur blijft stabiel rond 19 graden. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Erwin van der Brie.
3: Ja, de woensdagavond van de Feel Good 60s en 70s is alweer begonnen. 6 uur geweest en dan gaan we nog een

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Minister Tom Berendsen zegt dat het drone-incident in Leipzig laat zien dat Rusland steeds verder onder druk komt te staan. Duitsland stelde dinsdag vast dat Rusland achter het incident zit. Volgens Berendsen gaat het om gevaarlijke hybride acties met drones vol explosieven. Hij pleit voor meer druk op Rusland en blijvende steun aan Oekraïne. De advocaten van Richard K. krijgen uitstel voor hun pleidooi in de zaak over de dubbele moord in Wijtenveen. Het gerechtshof in Leeuwarden plant op 5 oktober een vierde zittingsdag. De verdediging heeft extra tijd nodig na een ingelast getuigenverhoor. Tegen K. is levenslang geheim. 6 vluchten van Ryanair zijn vanaf Eindhoven Airport vertrokken zonder ruimbagage. Door een storing in de veiligheidscontrole kon de luchthaven niet garanderen dat de bagage was gecontroleerd. Andere maatschappijen liepen vertraging op. Eindhoven Airport onderzoekt de storing. Uber schrapt wereldwijd ongeveer 3.300 banen, 10% van het personeel. Het bedrijf wil minder managementlagen en het aantal managers met 20% verminderen. Een deel van de managers krijgt een andere functie. Of in Nederland banen verdwijnen is niet bekend. Dan nog het weer. De komende uren blijft het overwegend bewolkt met plaatselijk wat neerslag. De temperatuur blijft stabiel rond 19 graden. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: In de regio West staan nog files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelwaardsveen is de vertraging 20 minuten. Dat komt door een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en Harmelen. 10 minuten oponthoud.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Die David Gate, wat schreef hij toch een prachtig liedje in de jaren 70. Ooit nog een keer vertaald ook door Rob de Nijs nog. Bread and Lost Without Your Love. Ja, alleen is maar alleen, weet je nog? Hey, het is bijna 7 uur alweer. Hij zit er alweer op. Mijn woensdag, als het om de radio gaat, dan morgen zijn we er weer met de verse koffie. En natuurlijk veel meer waanzinnig mooie platen uit de jaren 60 en 70. Geen enkele reden om te kiezen voor een andere zender. Want ook morgen op donderdag 3 september is het feest op Feel Good 60s en 70s. Goed, ik ga zo meteen naar huiswaarts, maar zou nog wel even een dansje willen doen. Vlak voor 7e. Is gezond. Sister Sledge and Thinking of You. Wat je ook gaat doen, maak er een lekkere woensdagavond van, hè?

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Minister Tom Berendsen zegt dat het drone-incident in Leipzig laat zien dat Rusland steeds verder onder druk komt te staan. Duitsland stelde dinsdag vast dat Rusland achter het incident zit. Volgens Berendsen gaat het om gevaarlijke hybride acties met drones vol explosieven. Hij pleit voor meer druk op Rusland en blijvende steun aan Oekraïne. De advocaten van Richard K. krijgen uitstel voor hun pleidooi in de zaak over de dubbele moord in Wijtenveen. Het gerechtshof in Leeuwarden plant op 5 oktober een vierde zittingsdag. De verdediging heeft extra tijd nodig na een ingelast getuigenverhoor. Tegen K. is levenslang geëist. 6 vluchten van Ryanair zijn vanaf Eindhoven Airport vertrokken zonder ruimbagage. Door een storing in de veiligheidscontrole kon de luchthaven niet garanderen dat de bagage was gecontroleerd. Andere maatschappijen liepen vertraging op. Eindhoven Airport onderzoekt de storing. Uber schrapt wereldwijd ongeveer 3.300 banen, 10% van het personeel. Het bedrijf wil minder managementlagen en het aantal managers met 20% verminderen. Een deel van de managers krijgt een andere functie. Of in Nederland banen verdwijnen is niet bekend. Dan nog het weer. De komende uren blijft het overwegend bewolkt met plaatselijk wat neerslag. De temperatuur blijft stabiel rond 19 graden. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Minister Tom Berendsen zegt dat het drone-incident in Leipzig laat zien dat Rusland steeds verder onder druk komt te staan. Duitsland stelde dinsdag vast dat Rusland achter het incident zit. Volgens Berendsen gaat het om gevaarlijke hybride acties met drones vol explosieven. Hij pleit voor meer druk op Rusland en blijvende steun aan Oekraïne. De advocaten van Richard K. krijgen uitstel voor hun pleidooi in de zaak over de dubbele moord in Wijteveen. Het gerechtshof in Leeuwarden plant op 5 oktober een vierde zittingsdag. De verdediging heeft extra tijd nodig na een ingelast getuigenverhoor. Tegen K. is levenslang geëist. 6 vluchten van Ryanair zijn vanaf Eindhoven Airport vertrokken zonder ruimbagage. Door een storing in de veiligheidscontrole kon de luchthaven niet garanderen dat de bagage was gecontroleerd. Andere maatschappijen liepen vertraging op. Eindhoven Airport onderzoekt de storing. Uber schrapt wereldwijd ongeveer 3.300 banen, 10% van het personeel. Het bedrijf wil minder managementlagen en het aantal managers met 20% verminderen. Een deel van de managers krijgt een andere functie. Of in Nederland banen verdwijnen is niet bekend. Dan nog het weer. De komende uren blijft het overwegend bewolkt met plaatselijk wat neerslag. De temperatuur blijft stabiel rond 19 graden. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Minister Tom Berendsen zegt dat het drone-incident in Leipzig laat zien dat Rusland steeds verder onder druk komt te staan. Duitsland stelde dinsdag vast dat Rusland achter het incident zit. Volgens Berendsen gaat het om gevaarlijke hybride acties met drones vol explosieven. Hij pleit voor meer druk op Rusland en blijvende steun aan Oekraïne. De advocaten van Richard K. krijgen uitstel voor hun pleidooi in de zaak over de dubbele moord in Wijteveen. Het gerechtshof in Leeuwarden plant op 5 oktober een vierde zittingsdag. De verdediging heeft extra tijd nodig na een ingelast getuigenverhoor. Tegen K is levenslang geëist. 6 vluchten van Ryanair zijn vanaf Eindhoven Airport vertrokken.

0: 19 graden. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het Chinese moederbedrijf Wingtech van chipmaker Nexperia mag bestuurders van Nexperia onder ede laten verhoren. De rechtbank in Arnhem beperkt dat verhoor tot de terugbetaling van een lening van $480 miljoen. Het verhoor begint pas na een onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij Nexperia. In Groningen is politieke spanning ontstaan over twee windturbines in de Emmapolder bij de Eemshaven. Het provinciebestuur wil geen toestemming geven aan ontwikkelingsbedrijf Wintermolen en adviseert Provinciale Staten een verklaring van geen bedenkingen te weigeren. De BBB wil eerst het complete verhaal en overleg. Stakende medewerkers hebben woensdag bij sommige wasserijen voor een serieuze productieterugval gezorgd. De vakbond organiseerde acties bij 5 wasserijen. Volgens de vakbond deden ongeveer 400 mensen mee. Werkgevers spreken van bijna 200 stakers. Ondernemers in de branche vrezen meer stakingen in de komende dagen. De politie heeft woensdagmiddag in Wijchen een verdachte tas gevonden tijdens de zoekactie na het geweld in Overasselt. De politie bevestigt niet dat er wapens in zitten. De inhoud wordt onderzocht. Dinsdag werd een 51-jarige man doodgeschoten en raakte 2 agenten zwaar gewond. Nu nog het weer. De komende periode blijft het overwegend bewolkt met plaatselijk wat neerslag. De wind waait matig uit het zuidwesten. Op dit moment is het 19 graden. De temperatuur blijft ongeveer stabiel en ligt rond 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het Chinese moederbedrijf Wingtech van chipmaker Nexperia mag bestuurders van Nexperia onder ede laten verhoren. De rechtbank in Arnhem beperkt dat verhoor tot de terugbetaling van een lening van $480 miljoen. Het verhoor begint pas na een onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij Nexperia. In Groningen is politieke spanning ontstaan over twee windturbines in de Emmapolder bij de Eemshaven. Het provinciebestuur wil geen toestemming geven aan ontwikkelingsbedrijf Wintermolen en adviseert provinciale staten een verklaring van geen bedenkingen te weigeren. De BBB wil eerst het complete verhaal en overleg. Stakende medewerkers hebben woensdag bij sommige wasserijen voor een serieuze productieterugval gezorgd. De vakbond organiseerde acties bij 5 wasserijen. Volgens de vakbond deden ongeveer 400 mensen mee. Werkgevers spreken van bijna 200 stakers. Ondernemers in de branche vrezen meer stakingen in de komende dagen. De politie heeft woensdagmiddag in Wijchen een verdachte tas gevonden tijdens de zoekactie na het geweld in Overasselt. De politie bevestigt niet dat er wapens in zitten. De inhoud wordt onderzocht. Dinsdag werd een 51-jarige man doodgeschoten en raakte 2 agenten zwaar gewond. Nu nog het weer. De komende periode valt plaatselijk wat neerslag. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 18 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks?

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het Chinese moederbedrijf Wingtech van chipmaker Nexperia mag bestuurders van Nexperia onder ede laten verhoren. De rechtbank in Arnhem beperkt dat verhoor tot de terugbetaling van een lening van $480 miljoen. Het verhoor begint pas na een onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij Nexperia. In Groningen is politieke spanning ontstaan over twee windturbines in de Emmapolder bij de Eemshaven. Het provinciebestuur wil geen toestemming geven aan ontwikkelingsbedrijf Wintermolen en adviseert Provinciale Staten een verklaring van geen bedenkingen te weigeren. De BBB wil eerst het complete verhaal en overleg. Stakende medewerkers hebben woensdag bij sommige wasserijen voor een serieuze productieterugval gezorgd. De vakbond organiseerde acties bij 5 wasserijen. Volgens de vakbond deden ongeveer 400 mensen mee. Werkgevers spreken van bijna 200 stakers. Ondernemers in de branche vrezen meer stakingen in de komende dagen. De politie heeft woensdagmiddag in Wijchen een verdachte tas gevonden tijdens de zoekactie na het geweld in Overasselt. De politie bevestigt niet dat er wapens in zitten. De inhoud wordt onderzocht. Dinsdag werd een 51-jarige man doodgeschoten en raakte 2 agenten zwaar gewond. Nu nog het weer. De komende periode valt plaatselijk wat neerslag. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 18 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Nog altijd komt 1 op de 10 betalingen aan de Belastingdienst binnen via het oude rekeningnummer bij ING. 4 maanden na de overstap naar Rabobank komt de fiscus daarom binnenkort met een campagne op radio en internet. Vooral periodieke overboekingen moeten worden aangepast. Automatische incasso's blijven hetzelfde. De Maltese zakenman Jorgen Fenech is vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op journalist Daphne Caruana Galizia in 2017. Een jury maakte dat woensdag bekend na 8 uur beraad. Fenech werd ervan beschuldigd opdracht te hebben gegeven voor de moord. Caruana Galizia kwam om door een bomaanslag. Burgemeester Joeri Minses van Heumen roept inwoners van Overasselt en omgeving op rustig te blijven. In een dreigvideo zeggen gemaskerde mannen met wapens dat ze Jan G. zullen vermoorden. De video verschijnt een dag na een schietpartij waarbij een man werd gedood en 2 agenten zwaar gewond raakten. Maersk laat een groot containerschip voor het eerst uitrusten met een rotorzeil. Het Britse bedrijf Anemoi maakt een cilindervormige toren van 35 meter hoog die volgend jaar op het schip wordt geplaatst. De technologie gebruikt wind om extra stuwkracht te leveren en brandstof te besparen. Nu nog het weer. Er valt op dit moment motregen. De komende tijd blijft er kans op neerslag. De temperatuur blijft stabiel rond 18 graden. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Nog altijd komt 1 op de 10 betalingen aan de Belastingdienst binnen via het oude rekeningnummer bij ING. 4 maanden na de overstap naar Rabobank komt de fiscus daarom binnenkort met een campagne op radio en internet. Vooral periodieke overboekingen moeten worden aangepast. Automatische incasso's blijven hetzelfde. De Maltese zakenman Jorgen Fenech is vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op journalist Daphne Caruana Galizia in 2017. Een jury maakte dat woensdag bekend na 8 uur beraad. Fenech werd ervan beschuldigd opdracht te hebben gegeven voor de moord. Caruana Galizia kwam om door een bomaanslag. Burgemeester Joeri Minses van Heumen roept inwoners van Overasselt en omgeving op rustig te blijven. In een dreigvideo zeggen gemaskerde mannen met wapens dat ze Jan G. zullen vermoorden. De video verschijnt een dag na een schietpartij waarbij een man werd gedood en 2 agenten zwaar gewond raakten. Maersk laat een groot containerschip voor het eerst uitrusten met een rotorzeil. Het Britse bedrijf Anemoi maakt een cilindervormige toren van 35 meter hoog die volgend jaar op het schip wordt geplaatst. De technologie gebruikt wind om extra stuwkracht te leveren en brandstof te besparen. Nu nog het weer. Er valt op dit moment motregen. De komende tijd blijft er kans op neerslag. De temperatuur blijft stabiel rond 18 graden. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

ticket, please.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De uitgaven aan televisiereclames in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen tot 400 miljoen euro. Het is de eerste groei in een eerste halfjaar sinds 2022. Vooral lineaire zenders en video-on-demand platforms profiteerden. De kijktijd daalde met 2,3%. Bij het onderzoek van de mobiele eenheid zijn woensdag meerdere wapens gevonden rond Overasselt en in het nabijgelegen Wijchen. De politie kwam daar op basis van een tip van een inwoner. Het onderzoek is afgerond. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag doet de politie verder onderzoek. Duizenden inwoners van Ceuta hebben woensdag gedemonstreerd tegen de Spaanse aanpak van de migrantencrisis. Ook in Madrid, Barcelona en Bilbao waren betogingen. De demonstranten eisen dat de situatie snel normaliseert en bekritiseerden premier Pedro Sanchez. In juli staken ruim 70.000 migranten vanuit Marokko de grens over. Wall Street heeft woensdag na 3 verliesdagen terrein teruggewonnen. De Dow Jones-index steeg 16%, de brede S&P 500 15% en de Nasdaq ook 15%. Beleggers gingen op koopjesjacht. De winsten werden beperkt door hogere olieprijzen en een verkoopgolf op de obligatiemarkt. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog en verandert er weinig aan het weerbeeld. De lucht is overwegend bewolkt en staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden en schommelt de komende uren nauwelijks. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De uitgaven aan televisiereclames in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen tot 400 miljoen euro. Het is de eerste groei in een eerste halfjaar sinds 2022. Vooral lineaire zenders en video-on-demand platforms profiteerden. De kijktijd daalde met 2,3%. Bij het onderzoek van de mobiele eenheid zijn woensdag meerdere wapens gevonden rond Overasselt en in het nabijgelegen Wijchen. De politie kwam daar op basis van een tip van een inwoner. Het onderzoek is afgerond. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag doet de politie verder onderzoek. Duizenden inwoners van Ceuta hebben woensdag gedemonstreerd tegen de Spaanse aanpak van de migrantencrisis. Ook in Madrid, Barcelona en Bilbao waren betogingen. De demonstranten eisen dat de situatie snel normaliseert en bekritiseerden premier Pedro Sanchez. In juli staken ruim 70.000 migranten vanuit Marokko de grens over. Wall Street heeft woensdag na 3 verliesdagen terrein teruggewonnen. De Dow Jones-index steeg 16%, de brede S&P 500 15% en de Nasdaq ook 15%. Beleggers gingen op koopjesjacht. De winsten werden beperkt door hogere olieprijzen en een verkoopgolf op de obligatiemarkt. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog en verandert er weinig aan het weerbeeld. De lucht is overwegend bewolkt en staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden en schommelt de komende uren nauwelijks. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is